flasche wijn. Het is moeskap zonder aanloos. Oder zonder ook zijn. Ik zit of stundenlang alleen op een flikkel. In een wijnlokaal, in een stille ekel. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu dumm.